0: Vakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express, 7 dagen op 7, tijdloze pop.
1: Hallo!
2: Yeah. Is that you?
1: Who is it?
2: Oh, Cornelius!
1: Cornelius!
2: Yeah!
1: Oh, Cornelius!
2: Listen!
1: Bye-bye!
2: Listen!
1: Yeah, man, what's up?
2: I'm in trouble!
1: Yeah.
2: My girl

0: Hey, Wolf, my 3 minutes is just about up.
1: Oh, I'm sorry. Cornelius, we can't handle it this weekend.
0: Oh, really?
1: Certainly nice to hear from you, man.
0: Wolf? Hallo, Wolf? Wolf?
2: Hallo, ik ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug, samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
3: Op de Antwerps terras van Radio Express. Ieder

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

Antwerpen smaakt. En dat hoor je bij Michel van der Aura. Elke vrijdag rond 8:10, 13:10 en 17:10 serveert hij in Lekker Antwerpen de lekkerste gesprekken over eten en drinken in stad. Van culinaire toppers tot verborgen tafeltjes. Van een frisse pint tot een verfijnd gerecht. Alles komt aan bod in Lekker Antwerpen. Iedere vrijdag op Express.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Hallo, ik ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug, samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
1: Het Antwerps terras van Radio Express. Ieder

Jacques, ik zijn thuis, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik zijn kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, zuske, wat heb je allemaal gedaan deze weekend, hè?

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

to the day.

Antwerpen smaakt. En dat hoor je bij Michel van der Aura. Elke vrijdag rond 8:10, 13:10 en 17:10 serveert hij in Lekker Antwerpen de lekkerste gesprekken over eten en drinken in de stad. Van culinaire toppers tot verborgen tafeltjes. Van een frisse pint tot een verfijnd gerecht. Alles komt aan bod in Lekker Antwerpen. Iedere vrijdag op Expo.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Goedemorgen allemaal, expres in de ochtend met fijne muziek om de dag alvast monter en wel in te zetten. En zoals steeds houden we je ook op de hoogte van alles wat leeft en beweegt.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: In Deurne is de nieuwe donderdagmarkt op de Galliefortlei officieel geopend. De markt moet kansen bieden aan de lokale handel en een nieuwe ontmoetingsplek worden in Deurne Centrum. De opening ging gepaard met muziek, straatanimatie, een live-uitzending van Radio Express en een prijzenrad. En de markt vindt vanaf nu elke donderdag plaats vanaf 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. De markt die stond jarenlang op de Lakborslei en verhuisde in 2020 tijdelijk naar de Ten Eekhovenlei. En door de rioleringswerken in het kader van de Oosterweelwerken moest het district op zoek naar een nieuwe locatie. Een 2-jarig jongetje is afgelopen donderdagavond gewond geraakt bij een aanrijding op de Bredabaan in Merksem. Het ongeval gebeurde rond 6:30. Volgens de Antwerpse politie dook het kind plots op tussen 2 geparkeerde wagens. De bestuurder kon een aanrijding niet meer vermijden. De hulpdiensten waren snel ter plaatse en het jongetje werd met verwondingen overgebracht naar het UZA. 2 op de 3 patiënten die het afgelopen jaar zijn opgenomen in het traumacentrum van het ZAS Cadix in Antwerpen, die hadden een hersenletsel. De meeste letsels die waren het gevolg van een verkeersongeval of een valpartij. In totaal kwamen ruim 500 patiënten bij het traumateam terecht. 215 van hen werden opgenomen binnen het programma voor zware trauma's. Bij de opgenomen fietsers droeg slechts 2 op de 5 een helm. En volgens dokter Tine Bossiers zou het aantal hersenletsels wellicht lager liggen als meer mensen een helm zouden dragen op de fiets. Radio.

Dit is Radio Express op vrijdag met nu tijd voor een blik op de weerkaarten. En vandaag krijgen we veel zon met af en toe wat hoge wolkenvelden. Het wordt zacht met temperaturen tot zo'n 25 graden. De wind die waait meestal zwak uit zuidelijke richtingen. Morgen zaterdag start zonnig, maar later wordt het wisselend bewolkt. Het blijft ook overwegend droog, al is in het westen een spatje regen mogelijk. Overmorgen zondag kan de dag lokaal mistig beginnen, maar daarna wordt het opnieuw zonnig en zacht met een maxima tot 26 graden.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De lange centrale roltrap in het station Antwerpen Centraal wordt sneller hersteld dan eerst gepland. De roltrap is al een tijdje defect, waardoor reizigers de gewone trap moeten nemen. De NMBS die zegt dat de toegankelijkheid een absolute prioriteit is en heeft aangedrongen op een versnelde herstelling. En nu zaterdag worden de centrale roltrap en enkele liften hersteld en in de loop van volgende week volgen de andere defecte roltrap. In woonzorgcentrum Cleo in Berchem wordt volgende woensdag een nieuw fietslabyrint officieel geopend. Het systeem laat bewoners vanuit hun stoel virtuele fietstochten maken door steden en landschappen overal ter wereld. Een home trainer, een scherm en sensoren op de trappers die zorgen ervoor dat de bewoners zich virtueel door de omgeving bewegen. Onderweg kunnen ze ook eenvoudige opdrachten uitvoeren. Speciaal voor het fietslabyrint liet het district een unieke fietsroute door Berchem ontwikkelen. In Deurne is de nieuwe donderdagmarkt op de Galifortlei officieel geopend. De markt moet kansen bieden aan de lokale handel en een nieuwe ontmoetingsplek worden in Deurne Centrum. De opening ging gepaard met muziek, straatanimatie, een live-uitzending van Radio Express en een prijzenrad. En de markt vindt vanaf nu elke donderdag plaats vanaf 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. De markt die stond jarenlang op de Lakborslei en verhuisde in 2020 tijdelijk naar de Ten Eekhovenlei. En door de rioleringswerken in het kader van de Oosterweelwerken moest het district op zoek naar een nieuwe locatie.

0: Antwerpen leeft.
1: Goed nieuws voor wie van theater en van een avondje lachen houdt, want we hebben tickets voor Tom, Dick en Harry van Theater Zeemanshuis. Tom en zijn vrouw Lynn bereiden zich voor op een belangrijk huisbezoek van het adoptiebureau. Alles moet perfect zijn, tot de twee broers van Tom binnenvallen met behulpzame plannen die volledig ontsporen. Dankzij Dick en Harry belanden er smokkelwaar, illegale, een mogelijk lijk en zelfs figuren uit de onderwereld in het huis. Het resultaat is een razendsnelle klucht waarin één kleine leugen een lawine van absurditeiten veroorzaakt en iedereen op hilarische wijze in zijn eigen val trapt. We hebben 10 duo-tickets klaar liggen voor de voorstelling van Tom, Dick en Harry op donderdag 8 oktober om 20 uur in de Zwarte Zaal van het Fakkeltheater in de Reinderstraat in Antwerpen. Wat moet je doen? Je mailt Tom samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Wij loten de winnaars eruit. Veel succes!

0: Hallo, ik ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug, samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
1: Het Antwerps terras van Radio Express, iedere zaterdag.

Op zaterdag 17 en zondag 18 oktober zijn de Groenblijvers opnieuw volledig samen in de Stadsschouwburg in Antwerpen. De Antwerpse groep vertaalde jarenlang bekende rock, soul en popklassiekers naar de Antwerpse wereldtaal. En nu krijgen hun bekendste nummers voor het eerst een symfonisch jasje. Op het podium staan Guillaume van der Stichelen, Jan van Loveren, Mark Fransen, Jean Bervoets, Dirk Kassiers, Erik Goossens, Paul Boogie Boy Ambach, Ludovic Niamambo, Ivan Peknik en Jean Bosco Safari, samen met band en symfonisch orkest. Er zijn twee voorstellingen op zaterdag 17 oktober en nog eentje op zondag 18 oktober, allemaal dus in de Stadsschouwburg. Tot en met 22 oktober kan je bij Nova op het Kiel gratis de expo Humans of Antwerp bezoeken. Voor deze nieuwe editie maakte regisseur Vincent Groos 9 videoportretten van senioren uit de wijk. Zij vertellen over hun leven, hun buurt en de veranderingen die ze door de jaren heen hebben meegemaakt. De tentoonstelling combineert fotografie, audio en video en wil vooral de mensen achter de verhalen zichtbaar maken. Tegelijk krijg je zo een bijzonder beeld van de geschiedenis en de diversiteit van het Kiel, verteld door de bewoners zelf. Humans of Antwerp is gratis te bekijken tot en met donderdag 22 oktober bij Nova aan de Schijfstraat 105 op het Kiel.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hey, een hele goede morgen en welkom bij Radio Express. En zoals je het van ons gewend bent, zorgen we natuurlijk weer voor nostalgische muziek. En tussendoor af en toe wat informatie. Kortom, je zit weer goed bij de radio van

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Twee op de drie patiënten die het afgelopen jaar zijn opgenomen in het traumacentrum van het ZAS Cadix in Antwerpen, die hadden een hersenletsel. De meeste letsels die waren het gevolg van een verkeersongeval of een valpartij. In totaal kwamen ruim 500 patiënten bij het traumateam terecht. 215 van hen werden opgenomen binnen het programma voor zware trauma's. Bij de opgenomen fietsers droeg slechts 2 op de 5 een helm. En volgens dokter Tine Bossiers zou het aantal hersenletsels wellicht lager liggen als meer mensen een helm zouden dragen op de fiets. De lange centrale roltrap in het station Antwerpen Centraal wordt sneller hersteld dan eerst gepland. De roltrap is al een tijdje defect, waardoor reizigers de gewone trap moeten nemen. De NMBS die zegt dat de toegankelijkheid een absolute prioriteit is en heeft aangedrongen op een versnelde herstelling. En nu zaterdag worden de centrale roltrap en enkele liften hersteld en in de loop van volgende week volgen de andere defecte roltrap. In woonzorgcentrum Cleo in Berchem wordt volgende woensdag een nieuw fietslabyrint officieel geopend. Het systeem laat bewoners vanuit hun stoel virtuele fietstochten maken door steden en landschappen overal ter wereld. Een home trainer, een scherm en sensoren op de trappers die zorgen ervoor dat de bewoners zich virtueel door de omgeving bewegen. Onderweg kunnen ze ook eenvoudige opdrachten uitvoeren. Speciaal voor het fietslabyrint liet het district een unieke fietsroute door Berchem ontwikkelen.

0: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
2: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
3: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
2: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
3: Light Experience Center. Druk op pauze.
2: Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur.
3: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
4: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

Dit is Radio Express op vrijdag met nu tijd voor een blik op de weerkaarten. En vandaag krijgen we veel zon met af en toe wat hoge wolkenvelden. Het wordt zacht met temperaturen tot zo'n 25 graden. De wind die waait meestal zwak uit zuidelijke richtingen. Morgen zaterdag start zonnig, maar later wordt het wisselend bewolkt. Het blijft ook overwegend droog, al is in het westen een spatje regen mogelijk. Overmorgen zondag kan de dag lokaal mistig beginnen, maar daarna wordt het opnieuw zonnig en zacht met een maxima tot 26 graden.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: In Deurne is de nieuwe donderdagmarkt op de Galliefortlei officieel geopend. De markt moet kansen bieden aan de lokale handel en een nieuwe ontmoetingsplek worden in Deurne Centrum. De opening ging gepaard met muziek, straatanimatie, een live-uitzending van Radio Express en een prijzenrad. En de markt vindt vanaf nu elke donderdag plaats vanaf 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. De markt die stond jarenlang op de Lakborslei en verhuisde in 2020 tijdelijk naar de Ten Eekhovenlei. En door de rioleringswerken in het kader van de Oosterweelwerken moest het district op zoek naar een nieuwe locatie. Een 2-jarig jongetje is afgelopen donderdagavond gewond geraakt bij een aanrijding op de Bredabaan in Merksem. Het ongeval gebeurde rond 6:30. Volgens de Antwerpse politie dook het kind plots op tussen 2 geparkeerde wagens. De bestuurder kon een aanrijding niet meer vermijden. De hulpdiensten waren snel ter plaatse en het jongetje werd met verwondingen overgebracht naar het UZA. 2 op de 3 patiënten die het afgelopen jaar zijn opgenomen in het traumacentrum van het ZAS Cadix in Antwerpen, die hadden een hersenletsel. De meeste letsels die waren het gevolg van een verkeersongeval of een valpartij. In totaal kwamen ruim 500 patiënten bij het traumateam terecht. 215 van hen werden opgenomen binnen het programma voor zware trauma's. Bij de opgenomen fietsers droeg slechts 2 op de 5 een helm. En volgens dokter Bossiers zou het aantal hersenletsels wellicht lager liggen als meer mensen een helm zouden dragen op de fiets.

stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.

0: Sound, your event partner. Verhuisplannen naar Spanje, Portugal of Zuid-Frankrijk? Reken op de ervaring van Spanjeverhuizers.be. Wij verpakken, laden en vervoeren uw meubels, huisraad en zelfs voertuigen veilig naar hun bestemming. Tijdelijke opslag nodig? Ook dat regelen we. Ontdek alle mogelijkheden en vraag uw offerte aan op Spanjeverhuizers.be. Spanjeverhuizers.be. Uw verhuis veilig op bestemming.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik.
4: Voor particulieren en bedrijven.
3: Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
5: Hallo, ik ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerpse roltje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug, samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
6: Het Antwerps terras van Radio Express. Iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander. Ja.

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Zondag 25 september 1910. Op zondag 25 september 1910 ging er een vliegmeeting door op het Wilrijkse Plein. Dat plein was de vliegplein van Antwerpen tot die later verhuisde naar Deurne. Op de vliegmeeting in 1910 was de piloot en luchtvaartpionier Hélène Dutrieu aanwezig. Die was naast piloten ook wielrenster en stuntvrouw, wat toch wel opmerkelijk was begin 20e eeuw. Ze was ook de eerste Belgische vrouw die haar vliegbrevet haalde en de tweede vrouw ter wereld die dat deed. Haar brevet had nummer 27 en ze kreeg het op 25 november 1910, na de meeting in Antwerpen dus. Eerder in augustus had ze al wel een Frans brevet gekregen. Haar parcours was niet zonder brokken. Ze vloog verscheidene toestellen in de prak, maar in Wereldoorlog 1 deed ze dienst als luchtwacht in het Franse leger. Tijdens de Tweede Wereldoorlog beheerde ze een veldhospitaal. Alhoewel Belgische en geboren in Doornik, stierf ze in Parijs op 26 juni 1961. Zondag 25 september 2011. Op 25 september 2011 werd de Kattendijksluis plechtig opnieuw in gebruik genomen voor pleziervaart en passagiervaart. De reden om de sluis terug in gebruik te nemen was de aanleg van de Oosterweelverbinding met de Lange Wapperbrug. Hierdoor zou het onmogelijk worden voor zeilschepen om via de Rooiersluis vanuit de Schelde naar de dokken te schutten. De sluis dateerde al van 1859 en er was 2 jaar aan gewerkt om ze opnieuw te laten werken, zodat de jachthaven Willemdok opnieuw bereikbaar werd. In 2022 ging de sluis opnieuw stuk. Niet te verwonderen als je weet dat haar bijnaam de Catastrofesluis is. Ondertussen werkt ze weer en afhankelijk van het getij kan je met je boot zo weer de haven in.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Goedemorgen en welkom bij Radio Express. En ook vandaag trakteren we je weer op onze nostalgische muziek en spannende Antwerpse verhalen. Kortom, de perfecte mix voor de start.

0: Geen menu, maar wel een babbel à la carte. Michel van der Ouwera praat met een gast uit de Antwerpse culinaire wereld in Lekker Antwerpen.
1: Vandaag gaan we de Mexicaanse tour op. Ik zit bij El Gato Gordo, de dikke kat die hier niet rondloopt. David Michiel, zaakvoerder. Jouw naam klinkt nogthans niet zo Mexicaans, hè?
2: Nee, inderdaad. Ik ben gewoon Antwerps. Ik woon op Sint-Andrés.
1: En hoe ben je er dan toe gekomen?
2: Wel, ik ben met mijn partner heel veel naar Mexico gereisd. Wel 10 keer over verschillende jaren. En zo de microben te pakken gekregen van het land en de cultuur. En natuurlijk ook het eten. Wij zijn dat langzaamaan beginnen koken voor onszelf, perfectioneren. Jarenlang, tot op een dag, onze vrienden zeiden, je moet daar iets mee doen. Zo zijn we dan een restaurant begonnen.
1: Net als corona gestart is, hè?
2: Ja, inderdaad. In maart 2020. Dus we waren eigenlijk al een paar maanden later terug dicht. Maar dat was goed om rustig te beginnen. Hè. Dus voor ons was dat dan wel een manier om rustig te kunnen starten. Nog wat bij te leren. Het was natuurlijk een moeilijke periode, maar we zijn er doorgeraakt.
1: Daarstraks zei je van, ja, we zijn dat eigenlijk begonnen omdat er zo geen zaak in Antwerpen was, hè?
2: Dat klopt. Telkens als we terugkwamen van Mexico, verlangden we naar dat eten. En we konden dat nergens vinden. Ja, dus echt authentiek Mexicaans. Waarvan een heel belangrijk aspect de verse tortillas zijn. Hè? Dus van maïsmeel gemaakte pannenkoekjes eigenlijk. Hè? En we hebben dat dan in Mexico leren maken. En hebben dan een grote tortilla-machine gekocht. Manueel weliswaar, een soort pasta-maker als het ware. En daarmee maken we tot op heden ons vers deeg gaat daarin en maken wij verse tortillas. En we zijn de enigen die dat doen.
1: Heel uniek dus. Je kan hier van alles eten. Ik denk dan aan tacos, ik denk aan tortillas. Ik zal nog wel dingen missen.
2: Wel ja, de tortilla is de basis van heel veel gerechten in de Mexicaanse keuken. Maar wij hebben dus inderdaad altijd tacos, hè, dus gevuld met verschillende soorten vlees of groenten. En verse nachos, hè, want we hebben ook, als je verse tortillas hebt, kan je ook verse nachos maken. Ook speciale dingen zoals enchiladas, chilaquiles, kip met mole, allemaal van die. Maar die zijn dan op zondag. Op zondag is er een extra special.
1: Daar gaan we zo meteen even voort over praten, maar eerst gaan we luisteren naar wat muziek.

0: Ik zit nog altijd bij David Michiels in Elgato Gordo. Je had het over die speciale gerechten. Enchiladas, wat zijn het eigenlijk?
1: Enchiladas is een opgerolde tortilla, gevuld met bijvoorbeeld kip. Hè. Het kan met van alles zijn, maar bijvoorbeeld met kip. Die rolletjes liggen dan op een rijtje en daar wordt dan saus over gedaan. Hè. En dan zijn het enchiladas.
0: Op zondag is het allemaal een beetje speciaal, zei je?
1: Op zondag hebben we onze standaardgerecht, maar ook één speciaal gerecht. He, omdat alles vers gemaakt is, hebben we een kleine kaart. Ja. En je kan ons op Instagram en Facebook volgen om te zien wat dat deze zondag het speciale gerecht zal zijn.
0: Ik heb zelfs op Facebook gezien dat er mensen een trouwfeest hier hebben gedaan.
1: Dat klopt. We hebben al wel een paar trouwfeesten gedaan. We zitten ook vlakbij de Grote Markt. Dus vaak na de wettelijke trouw zakt de familie naar hier om in de namiddag een feestje te geven.
0: Over de dranken moeten we het ook nog wel eens hebben. Uiteraard denk ik dan aan mezcal.
1: Een van mijn favorieten, mezcal, de vader van tequila. De drank die er was voor tequila. Heel gerookt, aards, maar ook heel gevarieerd. Hè. Dus kan van wel 30 verschillende soorten agave gemaakt worden. Dus dat is een heel gevarieerde drank. Dus zeker de moeite om eens te proberen.
0: Wat mij hier ook opvalt zijn die kleine popjes aan de muur. Ik zie skeletten.
1: We zijn heel vaak naar Oaxaca gegaan, een stad in het zuiden van Mexico. Een van de meest prachtige en culturele steden van Mexico, wat mij betreft. Ook culinair ongelooflijk. Maar ook vrij bekend voor zijn aandacht voor de verering van de doden. Hè. En daar worden dus de doden als kleine of grotere skeletten afgebeeld die hun activiteiten voortzetten in het dagelijks leven.
0: Er is hier heel wat te beleven. Wie het wil komen beleven, die kan terecht op een website, neem ik aan.
1: We zijn daar niet zo goed in. Het staat eigenlijk vooral op Google. Hè. Maar belangrijk is dat we wel enkel vrijdag, zaterdag, zondag open zijn. Dus we zijn een weekendrestaurant.
0: Wat we nog niet gezegd hebben, het is vlakbij de Grote Markt, dat wel, maar waar precies?
1: Het is in de Lange Koepoortstraat 51, waar vroeger de Fat Cat, de beroemde platenwinkel, was gevestigd. En Fat Cat in het Spaans is Elgato Gordo.

Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Celina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com. Liefde.

Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.

Dit is Radio Express op vrijdag met nu tijd voor een blik op de weerkaarten. En vandaag krijgen we veel zon met af en toe wat hoge wolkenvelden. Het wordt zacht met temperaturen tot zo'n 25 graden. De wind die waait meestal zwak uit zuidelijke richtingen. Morgen zaterdag start zonnig, maar later wordt het wisselend bewolkt. Het blijft ook overwegend droog, al is in het westen een spatje regen mogelijk. Overmorgen zondag kan de dag lokaal mistig beginnen, maar daarna wordt het opnieuw zonnig en zacht met een maxima tot 26 graden.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: De lange centrale roltrap in het station Antwerpen Centraal wordt sneller hersteld dan eerst gepland. De roltrap is al een tijdje defect, waardoor reizigers de gewone trap moeten nemen. De NMBS die zegt dat de toegankelijkheid een absolute prioriteit is en heeft aangedrongen op een versnelde herstelling. En nu zaterdag worden de centrale roltrap en enkele liften hersteld en in de loop van volgende week volgen de andere defecte roltrap. In woonzorgcentrum Cleo in Berchem wordt volgende woensdag een nieuw fietslabyrint officieel geopend. Het systeem laat bewoners vanuit hun stoel virtuele fietstochten maken door steden en landschappen overal ter wereld. Een home trainer, een scherm en sensoren op de trappers die zorgen ervoor dat de bewoners zich virtueel door de omgeving bewegen. Onderweg kunnen ze ook eenvoudige opdrachten uitvoeren. Speciaal voor het fietslabyrint liet het district een unieke fietsroute door Berchem ontwikkelen. In Deurne is de nieuwe donderdagmarkt op de Galifortlei officieel geopend. De markt moet kansen bieden aan de lokale handel en een nieuwe ontmoetingsplek worden in Deurne Centrum. De opening ging gepaard met muziek, straatanimatie, een live-uitzending van Radio Express en een prijzenrad. En de markt vindt vanaf nu elke donderdag plaats vanaf 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. De markt die stond jarenlang op de Lakborslei en verhuisde in 2020 tijdelijk naar de Ten Eekhovenlei. En door de rioleringswerken in het kader van de Oosterweelwerken moest het district op zoek naar een nieuwe locatie.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be. Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
5: Antwerpen smaakt. En dat hoor je bij Michel van der Aura. Elke vrijdag rond 8:10, 13:10 en 17:10 serveert hij in Lekker Antwerpen de lekkerste gesprekken over eten en drinken in stad. Van culinaire toppers tot verborgen tafeltjes. Van een frisse pint tot een verfijnd gerecht. Alles komt aan bod in Lekker Antwerpen. Iedere vrijdag op Express.

De Lotto Arena pakt dit najaar uit met een reeks grote concerten met opvallend veel internationale namen en Belgische toppers. Zo staat rocklegende Deep Purple op het podium op vrijdag 23 oktober met hun Splat World Tour. Op 24 november is het de beurt aan Westlife die hun 25-jarig jubileum vieren. En ook Belgische trots ontbreekt niet. Jasper Steverlinck brengt zijn nieuwe show A New Era naar de Lotto Arena op 27 november. In december sluit Danny Vera het rijtje af met zijn grootste Belgische show ooit. Op vrijdag 11 december is dat, met onder meer zijn hit Rollercoaster. In het EWT loopt van 17 september tot en met 25 oktober Ernst en Vermaak, een productie van een theatergezelschap dat zijn 45-jarig bestaan viert. Ze brengen het stuk De Fatale Kracht van het Vermoeden, maar de repetities die verlopen allesbehalve vlekkeloos. Tegenslagen stapelen zich op en ook achter de schermen gaat er van alles mis. Tijdens de première blijkt dat het oorspronkelijke stuk bijna onherkenbaar is geworden. Of het nog te redden valt, ontdek je tijdens deze humoristische en licht absurde voorstelling. Op het podium van het EWT staan onder meer Maaike Boerdam, Maarten Bosmans, Frank de Kaai, Gerdy Swenne en Thomas van Goetem. Ernst en Vermaak tussen 17 september en 25 oktober.

0: vanaf €49. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
2: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.

Dit is Radio Express op vrijdag met nu tijd voor een blik op de weerkaarten. En vandaag krijgen we veel zon met af en toe wat hoge wolkenvelden. Het wordt zacht met temperaturen tot zo'n 25 graden. De wind die waait meestal zwak uit zuidelijke richtingen. Morgen zaterdag start zonnig, maar later wordt het wisselend bewolkt. Het blijft ook overwegend droog, al is in het westen een spatje regen mogelijk. Overmorgen zondag kan de dag lokaal mistig beginnen, maar daarna wordt het opnieuw zonnig en zacht met een maxima tot 26 graden.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Een 2-jarig jongetje is afgelopen donderdagavond gewond geraakt bij een aanrijding op de Bredabaan in Merksem. Het ongeval gebeurde rond 6:30. Volgens de Antwerpse politie dook het kind plots op tussen 2 geparkeerde wagens. De bestuurder kon een aanrijding niet meer vermijden. De hulpdiensten waren snel ter plaatse en het jongetje werd met verwondingen overgebracht naar het UZA. 2 op de 3 patiënten die het afgelopen jaar zijn opgenomen in het traumacentrum van het ZAS Cadix in Antwerpen, die hadden een hersenletsel. De meeste letsels die waren het gevolg van een verkeersongeval of een valpartij. In totaal kwamen ruim 500 patiënten bij het traumateam terecht. 215 van hen werden opgenomen binnen het programma voor zware trauma's. Bij de opgenomen fietsers droeg slechts 2 op de 5 een helm. En volgens dokter Tine Bossiers zou het aantal hersenletsels wellicht lager liggen als meer mensen een helm zouden dragen op de fiets. De lange centrale roltrap in het station Antwerpen Centraal wordt sneller hersteld dan eerst gepland. De roltrap is al een tijdje defect, waardoor reizigers de gewone trap moeten nemen. De NMBS die zegt dat de toegankelijkheid een absolute prioriteit is en heeft aangedrongen op een versnelde herstelling. En nu zaterdag worden de centrale roltrap en enkele liften hersteld en in de loop van volgende week volgen de andere defecte roltrappen. Trappen.

0: Goed nieuws voor wie van theater en van een avondje lachen houdt, want we hebben tickets voor Tom, Dick en Harry van Theater Zeemanshuis. Tom en zijn vrouw Lynn bereiden zich voor op een belangrijk huisbezoek van het adoptiebureau. Alles moet perfect zijn tot de twee broers van Tom binnenvallen met behulpzame plannen die volledig ontsporen. Dankzij Dick en Harry belanden er smokkelwaar, illegale, een mogelijk lijk en zelfs figuren uit de onderwereld in het huis. Het resultaat is een razendsnelle klucht waarin één kleine leugen een lawine van absurditeiten veroorzaakt en iedereen op hilarische wijze in zijn eigen val trapt. We hebben 10 duo-tickets klaar liggen voor de voorstelling van Tom, Dick en Harry op donderdag 8 oktober om 20 uur in de Zwarte Zaal van het Fakkeltheater in de Reinderstraat in Antwerpen. Wat moet je doen? Je mailt Tom samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Wij loten de winnaars eruit. Veel succes!
1: Dit is

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en goud. Oude munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.
4: Buddy's Gold. Traditie en vertrouwen, geld waard zijn.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
5: Antwerpen smaakt. En dat hoor je bij Michel van der Aura. Elke vrijdag rond 8:10, 13:10 en 17:10 serveert hij in Lekker Antwerpen de lekkerste gesprekken over eten en drinken in stad. Van culinaire toppers tot verborgen tafeltjes. Van een frisse pint tot een verfijnd gerecht. Alles komt aan bod in Lekker Antwerpen. Iedere vrijdag op Express.

24, 25 en 26 september staat comedian Jan-Jaap van der Wal in de Arenberg Schouwburg met zijn nieuwe voorstelling Amor Fati. De titel betekent letterlijk liefde voor het lot en dat vat de show perfect samen. Van der Wal woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en kijkt met een scherpe, maar liefdevolle blik naar het land en zijn inwoners. In zijn eigen stijl combineert hij humor met maatschappijkritiek en persoonlijke verhalen. Of het nu gaat over politiek, cultuur of het dagelijkse leven, niets blijft gespaard. Na succesvolle shows en tv-optredens brengt hij nu zijn grootste voorstelling tot nu toe. Je kan Jan-Jaap van der Wal met Amor Fati zien op 24, 25 en 26 september in de Arenberg Schouwburg. In Schouwburg Noord in Merksem kan je op zaterdag 26 september even helemaal wegdromen naar het gouden Hollywood-tijdperk. De vijfkoppige band The Cream Colored Ponies brengt er een avond vol swingklassiekers uit de jaren 30, 40 en 50. Denk aan tijdloze nummers als Moon River, Cheek to Cheek en Pennies from Heaven, die ooit het witte doek veroverden. De muziek wordt niet alleen gespeeld, maar ook tot leven gebracht, want een danskoppel zorgt voor een stijlvolle ode aan de legendarische danssterren van toen. Swinging Hollywood belooft een warme, elegante en nostalgische avond te worden waarin muziek en dans naadloos samenvloeien. Het concert start om 20:15 op zaterdag 26 september.

0: Reisexperts nemen je mee van plan tot boarding met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Een hele goede morgen. De volgende twee uren zit je weer helemaal goed voor de Express Jukebox. Hits en vergeten songs uit een soms ver verleden. Iedere weekdag tussen 10 en 12 op Express.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica, Body and Beauty. Beautybeurs 19 en 11 oktober in Antwerpen Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe Van Dam.
2: BZN scoorde na Mon Amour in 1976 met Pearly Dumb in 1980. Uw tweede en laatste nummer 1 hit in Nederland. Het nummer is trouwens sterk geïnspireerd op Chiquitita van ABBA. BZN is de enige groep die 30 jaar na elkaar minstens 1 hit en een album in de Nederlandse hitlijst heeft staan. Ze scoren er in totaal 59 hits. Van de 20 hits die tussen 1976 en 1985 in de Nederlandse hitparade staan, bereiken er maar liefst 17 de top 10. Pearly Dumb, overigens een fictieve naam, is een nieuw nummer dat werd uitgebracht op de compilatie Grootste Hits, die in maart 1980 in de winkel lag. Van de LP werden meer dan 300.000 stuks verkocht en het album stond 9 weken op nummer 1. En ook het cassettebandje ging 100.000 keer over de toonbank en is in Nederland de enige muziekcassette die bekroond werd met platina. Mireille Mathieu nam in 1981 van Pearly Dumb de coverversie Jusqu'à Pearly Dumb op. En Miguel Gallardo deed het in 1984 in het Spaans nog eens over met Corazón. Morning.

0: Stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
5: Verhuisplannen naar Spanje, Portugal of Zuid-Frankrijk? Reken op de ervaring van spanjeverhuizers.be. Wij verpakken, laden en vervoeren uw meubels, huisraad en zelfs voertuigen veilig naar hun bestemming. Tijdelijke opslag nodig? Ook dat regelen we. Ontdek alle mogelijkheden en vraag uw offerte aan op spanjeverhuizers.be. Spanjeverhuizers.be. Uw verhuis veilig op bestemming.
0: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op irepairshop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
6: Hallo, ik ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug. Samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
7: Het Antwerps terras van Radio Express. Iedere zaterdag.

scherp beleefd. Goed nieuws voor wie van theater en van een avondje lachen houdt, want we hebben tickets voor Tom, Dick en Harry van Theater Zeemanshuis. Tom en zijn vrouw Lynn bereiden zich voor op een belangrijk huisbezoek van het adoptiebureau. Alles moet perfect zijn, tot de twee broers van Tom binnenvallen met behulpzame plannen die volledig ontsporen. Dankzij Dick en Harry belanden er smokkelwaar, illegale, een mogelijk lijk en zelfs figuren uit de onderwereld in het huis. Het resultaat is een razendsnelle klucht waarin één kleine leugen een lawine van absurditeiten veroorzaakt en iedereen op hilarische wijze in zijn eigen val trapt. We hebben 10 duo-tickets klaar liggen voor de voorstelling van Tom, Dick en Harry op donderdag 8 oktober om 20 uur in de Zwarte Zaal van het Fakkeltheater in de Reinderstraat in Antwerpen. Wat moet je doen? Je mailt Tom samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Wij loten de winnaars eruit. Veel succes! Radio.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: WithSounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.withsounds.be. We helpen je graag verder via verhuur at withsounds.be of op het nummer 050 61 34 95. WithSounds, jouw feest begint bij ons.
1: Druk in je hoofd, volle agenda, geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. We blijven nog net in de jaren 60, want in oktober 1969 bracht de progressieve rockband Rarebird het nummer Sympathy uit. Het zal pas een hit worden in 1970 en verkocht een miljoen exemplaren, voornamelijk in Engeland, Frankrijk en Italië. Rarebird werd eind 1968 opgericht door het samensmelten van twee minder bekende bands. Ze traden op in Birmingham in de befaamde Marquee Club, wat toen het hart was van de Londense muziekwereld. Ze werkten aan hun eerste album, waarop ook het nummer Sympathy prijkte, en kregen als allereerste een contract bij het Charisma-label, waar later ook Genesis, Lindisfarne en andere grote bands werden ondergebracht. Het strafste was nog dat Rarebird eigenlijk geen gitarist had. Het was de enige rockband uit die tijd zonder gitarist, maar wel met een keyboardplayer, drummer en basgitarist. Toen ze de song Sympathy uitbrachten, had niemand van de bandleden het succes verwacht. Hadden ze toen geprofiteerd van de hit die ze hadden en getoerd doorheen Europa, dan hadden ze meer succes kunnen hebben. Maar ze waren eerder lui en hielden vast aan het spelen in hun thuisland Engeland. Sympathy zal dan ook hun enige hit blijven. In België en Nederland is het liedje vooral bekend geraakt door de sterke cover van Steve Rowland en The Family Dog, die met Sympathy een grotere hit hadden bij ons dan het origineel. Wij luisteren naar de eerste versie, die van Rarebird natuurlijk.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
2: 90 jaar revue, 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info, surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
4: Buddies Gold, waar dat is niet een vertrouwen, geld waard zijn.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe, tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
5: Antwerpen smaakt. En dat hoor je bij Michel van der Aura. Elke vrijdag rond 8:10, 13:10 en 17:10 serveert hij in Lekker Antwerpen de lekkerste gesprekken over eten en drinken in stad. Van culinaire toppers tot verborgen tafeltjes. Van een frisse pint tot een verfijnd gerecht. Alles komt aan bod in Lekker Antwerpen. Iedere vrijdag op Express.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

hele goede middag. Welkom bij Radio Express. Zoals je het van ons gewoon bent, zorgen we weer voor nostalgische muziek en tussendoor af en toe wat info. Kortom, je zit weer helemaal goed bij de Radio van Stad.

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Zondag 25 september 1910. Op zondag 25 september 1910 ging er een vliegmeeting door.

op het Wilrijkseplein. Dat plein was de vliegplein van Antwerpen tot die later verhuisde naar Deurne. Op de vliegmeeting in 1910 was de piloot en luchtvaartpionier Hélène Dutrieu aanwezig. Die was naast piloten ook wielrenster en stuntvrouw, wat toch wel opmerkelijk was begin 20e eeuw. Ze was ook de eerste Belgische vrouw die haar vliegbrevet haalde en de tweede vrouw ter wereld die dat deed. Haar brevet had nummer 27 en ze kreeg het op 25 november 1910, na de meeting in Antwerpen dus. Eerder in augustus had ze al wel een Frans brevet gekregen. Haar parcours was niet zonder brokken. Ze vloog verschillende toestellen in de prak, maar in Wereldoorlog 1 deed ze dienst als luchtwacht in het Franse leger. Tijdens de Tweede Wereldoorlog beheerde ze een veldhospitaal. Alhoewel Belgische en geboren in Doornik, stierf ze in Parijs op 26 juni 1961. Zondag 25 september 2011. Op 25 september 2011 werd de Kattendijksluis plechtig opnieuw in gebruik genomen voor pleziervaart en passagiervaart. De reden om de sluis terug in gebruik te nemen was de aanleg van de Oosterweelverbinding met de Lange Wapperbrug. Hierdoor zou het onmogelijk worden voor zeilschepen om via de Rooiersluis vanuit de Schelde naar de dokken te schutten. De sluis dateerde al van 1859 en er was 2 jaar aan gewerkt om ze opnieuw te laten werken, zodat de jachthaven Willemdok opnieuw bereikbaar werd. In 2022 ging de sluis opnieuw stuk. Niet te verwonderen als je weet dat haar bijnaam de Catastrofesluis is. Ondertussen werkt ze weer en afhankelijk van het getij kan je met je boot zo weer de haven in. Dit is echt

0: One more time.
1: Dit is Express, de ideale soundtrack bij je lunch. Smakelijk.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe, tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik.
2: Voor particulieren en bedrijven.
0: Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

het is bijna weekend en dat voel je hier bij Radio Express. Een zeer fijne vrijdag. Het is intussen tijd voor een blik op de weerkaarten. En vandaag blijft het overwegend zonnig en zacht zoals je ziet en voelt met enkele hoge wolkenvelden. De maxima die liggen rond de 20 tot 25 graden en vanavond en vannacht blijft het helder tot licht bewolkt. We kijken dan al even richting het weekend, want morgen zaterdag begint ook zonnig, maar in de loop van de dag komen er meer wolken. Het blijft grotendeels droog en het wordt tot ongeveer 25 graden. En zondag kan de dag met mist beginnen. Daarna wordt het opnieuw zonnig met enkele wolken en temperaturen tot 26 graden. En tot zover het weer hier bij Radio Express.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Een 2-jarig jongetje is afgelopen donderdagavond gewond geraakt bij een aanrijding op de Bredabaan in Merksem. Het ongeval gebeurde rond 6:30. Volgens de Antwerpse politie dook het kind plots op tussen 2 geparkeerde wagens. De bestuurder kon een aanrijding niet meer vermijden. De hulpdiensten waren snel ter plaatse en het jongetje werd met verwondingen overgebracht naar het UZA. 2 op de 3 patiënten die het afgelopen jaar zijn opgenomen in het traumacentrum van het ZAS Cadix in Antwerpen, die hadden een hersenletsel. De meeste letsels die waren het gevolg van een verkeersongeval of een valpartij. In totaal kwamen ruim 500 patiënten bij het traumateam terecht. 215 van hen werden opgenomen binnen het programma voor zware trauma's. Bij de opgenomen fietsers droeg slechts 2 op de 5 een helm. En volgens dokter Tine Bossiers zou het aantal hersenletsels wellicht lager liggen als meer mensen een helm zouden dragen op de fiets. De lange centrale roltrap in het station Antwerpen Centraal wordt sneller hersteld dan eerst gepland. De roltrap is al een tijdje defect, waardoor reizigers de gewone trap moeten nemen. De NMBS die zegt dat de toegankelijkheid een absolute prioriteit is en heeft aangedrongen op een versnelde herstelling. En nu zaterdag worden de centrale roltrap en enkele liften hersteld en in de loop van volgende week volgen de andere defecte roltrappen. Happen.

0: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Antwerpen smaakt. En dat hoor je bij Michel van der Aura. Elke vrijdag rond 8:10, 13:10 en 17:10 serveert hij in Lekker Antwerpen de lekkerste gesprekken over eten en drinken in stad. Van culinaire toppers tot verborgen tafeltjes. Van een frisse pint tot een verfijnd gerecht. Alles komt aan bod in Lekker Antwerpen. Iedere vrijdag op Express.

Van 9 oktober tot en met 1 november kan je in Theater Elkerlik naar de nieuwe komedie Het Zinkgat met Marleen Merks, Frans van der A en Peter van de Velde gaan kijken. Robert en Chantal zijn al jaren gelukkig getrouwd, al zorgt een grote put voor hun voordeur voor de nodige ergernis. Maar dan duikt plots Leon op, dat is de ex-man en grote liefde van Chantal. Hij zet hun rustige leventje helemaal op zijn kop. Uitvluchten, intriges, misverstanden en leugens stapelen zich op, terwijl ook het Zinkgat altijd maar groter wordt. Het Zinkgat, van 9 oktober tot 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Op zaterdag 3 oktober stelt Niels de Stadsbader zijn lang verwachte 5e album voor in de Stadsschouwburg in Antwerpen. 5 jaar moesten zijn fans wachten op nieuwe muziek en deze plaat wordt naar eigen zeggen persoonlijker dan ooit. Tijdens het concert vertelt Niels ook de verhalen achter de nieuwe nummers. Uiteraard ontbreken zijn bekende hits niet, zoals Verover mij, De wereld draait voor jou en Speeltijd. Naast zanger kennen we Niels tegenwoordig ook als spoedarts Cody uit Thuis en als presentator van Ik vraag het aan. De albumvoorstelling van Niels de Stadsbader op zaterdag 3 oktober in de Stadsschouwburg.

heel goedemiddag allemaal. Ook dit uur mag je je weer verwachten aan de mooiste muziekmix hier bij Express. Maar ook aan regionale weetjes. En zo dadelijk al aan een leuke babbel met een interessante Antwerpenaar.

0: Het is vrijdag, dus maken we graag weer wat tijd voor Lekker Antwerpen. Vandaag op het menu bij Michel van der Aumera, een Antwerpse gast met een smaakvol verhaal.
1: Vandaag gaan we de Mexicaanse tour op. Ik zit bij El Gato Gordo, de dikke kat die hier niet rondloopt. David Michiel, zaakvoerder. Jouw naam klinkt nogthans niet zo Mexicaans, hè?
2: Nee, inderdaad. Ik ben gewoon Antwerps. Ik woon op Sint-Andrés.
1: En hoe ben je er dan toe gekomen?
2: Wel, ik ben met mijn partner heel veel naar Mexico gereisd. Wel 10 keer over verschillende jaren. En zo de microben te pakken gekregen van het land en de cultuur. En natuurlijk ook het eten. Wij zijn dat langzaamaan beginnen koken voor onszelf, perfectioneren. Jarenlang, tot op een dag, onze vrienden zeiden, je moet daar iets mee doen. Zo zijn we dan een restaurant begonnen.
1: Net als corona gestart is, hè?
2: Ja, inderdaad. In maart 2020. Dus we waren eigenlijk al een paar maanden later terug dicht. Maar dat was goed om rustig te beginnen, hè. Dus voor ons was dat dan wel een manier om rustig te kunnen starten. Nog wat bij te leren. Het was natuurlijk een moeilijke periode, maar we zijn er doorgeraakt.
1: Daarstraks zei je van, ja, we zijn dat eigenlijk begonnen omdat er zo geen zaak in Antwerpen was, hè?
2: Dat klopt. Telkens als we terugkwamen van Mexico, verlangden we naar dat eten. En we konden dat nergens vinden. Ja, dus echt authentiek Mexicaans. Waarvan een heel belangrijk aspect de verse tortillas zijn. Hè, dus van maïsmeel gemaakte pannenkoekjes eigenlijk. Hè. En we hebben dat dan in Mexico leren maken. En hebben dan een grote tortilla-machine gekocht. Manueel weliswaar, een soort pasta-maker als het ware. En daarmee maken we tot op heden ons vers deeg gaat daarin en maken wij verse tortillas. En wij zijn de enigen die dat doen.
1: Heel uniek dus. Je kan hier van alles eten. Ik denk dan aan tacos, ik denk aan tortillas. Ik zal nog wel dingen missen.
2: Wel ja, de tortilla is de basis van heel veel gerechten in de Mexicaanse keuken. Maar wij hebben dus inderdaad altijd tacos, hè, dus gevuld met verschillende soorten vlees of groenten. En verse nachos, hè, want we hebben ook, als je verse tortillas hebt, kan je ook verse nachos maken. Ook speciale dingen zoals enchiladas, chilaquiles, kip met mole, allemaal van die. Maar die zijn dan op zondag. Op zondag is er een extra special.
1: Daar gaan we zo meteen even voort over praten, maar eerst gaan we luisteren naar wat muziek. Ja.

0: Ik zit nu altijd bij David Michiels in Elgato Gordo. Je had het over die speciale gerechten. Enchiladas, wat zijn het eigenlijk?
1: Enchiladas is een opgerolde tortilla, gevuld met bijvoorbeeld kip. Hè. Het kan met van alles zijn, maar bijvoorbeeld met kip. Die rolletjes liggen dan op een rijtje en daar wordt dan saus over gedaan. Hè. En dan zijn het enchiladas.
0: Op zondag is het allemaal een beetje speciaal, zei je?
1: Op zondag hebben we onze standaardgerecht, maar ook één speciaal gerecht. Hey, omdat alles vers gemaakt is, hebben we een kleine kaart. Ja. En je kan ons op Instagram en Facebook volgen om te zien wat dat deze zondag het speciale gerecht zal zijn.
0: Ik heb zelfs op Facebook gezien dat er mensen een trouwfeest hier hebben gedaan.
1: Dat klopt. We hebben al wel een paar trouwfeesten gedaan. We zitten ook vlakbij de Grote Markt. Dus vaak na de wettelijke trouw zakt de familie naar hier om in de namiddag een feestje te geven.
0: Over de dranken moeten we het ook nog wel eens hebben. Uiteraard denk ik dan aan mezcal.
1: Een van mijn favorieten, mezcal, de vader van tequila. De drank die er was voor tequila. Heel gerookt, aards, maar ook heel gevarieerd. Hè. Dus kan van wel 30 verschillende soorten agave gemaakt worden. Dus dat is een heel gevarieerde drank. Dus zeker de moeite om eens te proberen.
0: Wat mij hier ook opvalt zijn die kleine popjes aan de muur. Ik zie skeletten.
1: We zijn heel vaak naar Oaxaca gegaan, een stad in het zuiden van Mexico. Een van de meest prachtige en culturele steden van Mexico, wat mij betreft. Ook culinair ongelooflijk. Maar ook vrij bekend voor zijn aandacht voor de verering van de doden. Hè. En daar worden dus de doden als kleine of grotere skeletten afgebeeld die hun activiteiten voortzetten in het dagelijks leven.
0: Er is hier heel wat te beleven. Wie het wil komen beleven, die kan terecht op een website, neem ik aan.
1: We zijn daar niet zo goed in. Het staat eigenlijk vooral op Google. Hè. Maar belangrijk is dat we wel enkel vrijdag, zaterdag, zondag open zijn. Dus we zijn een weekendrestaurant.
0: Wat we nog niet gezegd hebben, het is vlakbij de Grote Markt. Dat wel, maar waar precies?
1: Het is in de Lange Koepoortstraat 51, waar vroeger de Fat Cat, de beroemde platenwinkel, was gevestigd. En Fat Cat in het Spaans is Elgato Gordo.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
2: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
1: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
2: Light Experience Center. Druk op pauze.
1: Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur.
2: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
4: Buddy's Gold, waar dat is hier vertrouwen, geld waard zijn.
5: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik.
2: Voor particulieren en bedrijven.
0: Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

Ja, het is bijna weekend en dat voel je hier bij Radio Express. Een zeer fijne vrijdag. Het is intussen tijd voor een blik op de weerkaarten. En vandaag blijft het overwegend zonnig en zacht zoals je ziet en voelt met enkele hoge wolkenvelden. De maxima die liggen rond de 20 tot 25 graden. En vanavond en vannacht blijft het helder tot licht bewolkt. We kijken dan al even richting het weekend, want morgen zaterdag begint ook zonnig. Maar in de loop van de dag komen er meer wolken. Het blijft grotendeels droog en het wordt tot ongeveer 25 graden. En zondag kan de dag met mist beginnen. Daarna wordt het opnieuw zonnig met enkele wolken en temperaturen tot 26 graden. En tot zover het weer hier bij Radio Express.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: In woonzorgcentrum Cleo in Berchem wordt volgende woensdag een nieuw fietslabyrint officieel geopend. Het systeem laat bewoners vanuit hun stoel virtuele fietstochten maken door steden en landschappen overal ter wereld. Een home trainer, een scherm en sensoren op de trappers die zorgen ervoor dat de bewoners zich virtueel door de omgeving bewegen. Onderweg kunnen ze ook eenvoudige opdrachten uitvoeren. Speciaal voor het fietslabyrint liet het district een unieke fietsroute door Berchem ontwikkelen. In Deurne is de nieuwe donderdagmarkt op de Galifortlei officieel geopend. De markt moet kansen bieden aan de lokale handel en een nieuwe ontmoetingsplek worden in Deurne centrum. De opening ging gepaard met muziek, straatanimatie, een live-uitzending van Radio Express en een prijzenrad. En de markt vindt vanaf nu elke donderdag plaats vanaf 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. De markt die stond jarenlang op de Lakborslei en verhuisde in 2020 tijdelijk naar de Ten Eekhovenlei. En door de rioleringswerken in het kader van de Oosterweelwerken moest het district op zoek naar een nieuwe locatie. Een 2-jarig jongetje is afgelopen donderdagavond gewond geraakt bij een aanrijding op de Bredabaan in Merksem. Het ongeval gebeurde rond 6:30. Volgens de Antwerpse politie dook het kind plots op tussen 2 geparkeerde wagens. De bestuurder kon een aanrijding niet meer vermijden. De hulpdiensten waren snel ter plaatse en het jongetje werd met verwondingen overgebracht naar het UZA.

0: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
1: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung, inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op irepairshop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat snel gefixt.
2: Verhuisplannen naar Spanje, Portugal of Zuid-Frankrijk? Reken op de ervaring van spanjeverhuizers.be. Wij verpakken, laden en vervoeren uw meubels, huisraad en zelfs voertuigen veilig naar hun bestemming. Tijdelijke opslag nodig? Ook dat regelen we. Ontdek alle mogelijkheden en vraag uw offerte aan op spanjeverhuizers.be. Spanjeverhuizers.be. Uw verhuis veilig op bestemming.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
4: Antwerpen smaakt. En dat hoor je bij Michel van der Aura. Elke vrijdag rond 8:10, 13:10 en 17:10 serveert hij in Lekker Antwerpen de lekkerste gesprekken over eten en drinken in stad. Van culinaire toppers tot verborgen tafeltjes. Van een frisse pint tot een verfijnd gerecht. Alles komt aan bod in Lekker Antwerpen. Iedere vrijdag op Express.

0: nieuws voor wie van theater en van een avondje lachen houdt, want we hebben tickets voor Tom, Dick en Harry van Theater Zeemanshuis. Tom en zijn vrouw Lynn bereiden zich voor op een belangrijk huisbezoek van het adoptiebureau. Alles moet perfect zijn, tot de twee broers van Tom binnenvallen met behulpzame plannen die volledig ontsporen. Dankzij Dick en Harry belanden er smokkelwaar, illegale, een mogelijk lijk en zelfs figuren uit de onderwereld in het huis. Het resultaat is een razendsnelle klucht waarin één kleine leugen een lawine van absurditeiten veroorzaakt en iedereen op hilarische wijze in zijn eigen val trapt. We hebben 10 duo-tickets klaar liggen voor de voorstelling van Tom, Dick en Harry op donderdag 8 oktober om 20 uur in de Zwarte Zaal van het Fakkeltheater in de Reinderstraat in Antwerpen. Wat moet je doen? Je mailt Tom samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Wij loten de winnaars eruit. Veel succes!
1: Dit is

0: Afspraak met de zon aan de Costa Blanca, Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.

Ja, het is bijna weekend en dat voel je hier bij Radio Express. Een zeer fijne vrijdag. Het is intussen tijd voor een blik op de weerkaarten. En vandaag blijft het overwegend zonnig en zacht zoals je ziet en voelt met enkele hoge wolkenvelden. De maxima die liggen rond de 20 tot 25 graden. En vanavond en vannacht blijft het helder tot licht bewolkt. We kijken dan al even richting het weekend, want morgen zaterdag begint ook zonnig. Maar in de loop van de dag komen er meer wolken. Het blijft grotendeels droog en het wordt tot ongeveer 25 graden. En zondag kan de dag met mist beginnen. Daarna wordt het opnieuw zonnig met enkele wolken en temperaturen tot 26 graden. En tot zover het weer hier bij Radio Express.

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs, 19 en 11 oktober in Antwerpen Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe, tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopen van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
2: Hallo, ik ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug, samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
3: Voor de Antwerps terras van Radio Express. Iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

Even ontsnappen aan de drukte van de stad? Wel, dat kan met yoga in het Middelheim Museum. In deze unieke setting van kunst en natuur kom je helemaal tot rust met meditatie, ademhalingsoefeningen en yoga-houdingen. Elke sessie vindt plaats bij een ander kunstwerk of op een bijzondere plek in het park, waardoor kunst deel wordt van je beleving. De lessen zijn toegankelijk voor iedereen, of je nu beginner bent of ervaren yogi. De bijzondere yoga-sessies lopen nog regelmatig tot 6 oktober. Op zaterdag 10 oktober staat de Stad Schouwburg helemaal in het teken van James Bond. The Music of Bond brengt de bekendste 007-muziek opnieuw tot leven. Van Goldfinger tot Skyfall. Door de jaren heen werden Bond-songs gezongen door grote namen als Shirley Bassey, Paul McCartney, Tina Turner, Duran Duran, Madonna, Adele en Billie Eilish. In deze originele Londense productie worden de bekende thema's gebracht door een groot orkest en de zogenaamde James Bond Girls. Verwacht een avond vol orkestrale muziek, glamour en natuurlijk heel veel herkenning. The Music of Bond op zaterdag 10 oktober in de Stad Schouwburg.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Fijn dat je ook nu weer voor Radio Express gekozen hebt. Wil je ons trouwens op de voet volgen? Dat kan. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon even te gaan gluren op onze site radioexpress.be. Of je kan ons natuurlijk ook via Facebook en Instagram volgen. En zo mis je niks van wat er te beleven valt op de radio van Stad.

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Zondag 25 september 2011. Op 25 september 2011 werd de Kattendijksluis plechtig opnieuw in gebruik genomen voor pleziervaart en passagiervaart. De reden om de sluis terug in gebruik te nemen was de aanleg van de Oosterweelverbinding met de Lange Wapperbrug. Hierdoor zou het onmogelijk worden voor zeilschepen om via de Rooiersluis vanuit de Schelde naar de dokken te schutten. De sluis dateerde al van 1859 en er was 2 jaar aan gewerkt om ze opnieuw te laten werken, zodat de jachthaven Willemdok opnieuw bereikbaar werd. In 2022 ging de sluis opnieuw stuk. Niet te verwonderen als je weet dat haar bijnaam de Catastrofesluis is. Ondertussen werkt ze weer en afhankelijk van het getij kan je met je boot zo weer de haven in. Zondag 25 september 1910. Op zondag 25 september 1910 ging er een vliegmeeting door op het Wilrijkse Plein. Dat plein was de vliegplein van Antwerpen tot die later verhuisde naar Deurne. Op de vliegmeeting in 1910 was de piloot en luchtvaartpionier Hélène Dutrieux aanwezig. Die was naast piloot ook wielrenster en stuntvrouw, wat toch wel opmerkelijk was begin 20e eeuw. Ze was ook de eerste Belgische vrouw die haar vliegbrevet haalde en de tweede vrouw ter wereld die dat deed. Haar brevet had nummer 27 en ze kreeg het op 25 november 1910, na de meeting in Antwerpen dus. Eerder in augustus had ze al wel een Frans brevet gekregen. Haar parcours was niet zonder brokken. Ze vloog verscheidene toestellen in de prak, maar in Wereldoorlog 1 deed ze dienst als luchtwacht in het Franse leger. Tijdens de Tweede Wereldoorlog beheerde ze een veldhospitaal. Alhoewel Belgische en geboren in Doornik, stierf ze in Parijs op 26 juni 1961.

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Wissounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissounds.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissounds.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.
0: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
2: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
3: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
2: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
3: Light Experience Center. Druk op pauze.
2: Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur.
3: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik.
3: Voor particulieren en bedrijven.
0: Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

0: iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt. iRepairShop.be
1: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
3: Buddy's Gold, waar dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
4: Verhuisplannen naar Spanje, Portugal of Zuid-Frankrijk? Reken op de ervaring van Spanjeverhuizers.be. Wij verpakken, laden en vervoeren uw meubels, huisraad en zelfs voertuigen veilig naar hun bestemming. Tijdelijke opslag nodig? Ook dat regelen we. Ontdek alle mogelijkheden en vraag uw offerte aan op Spanjeverhuizers.be. Spanjeverhuizers.be. Uw verhuis veilig op bestemming.
5: Hallo, ik ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug. Samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
6: Op de Antwerps terras van Radio Express. Iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

nieuws voor wie van theater en van een avondje lachen houdt, want we hebben tickets voor Tom, Dick en Harry van Theater Zeemanshuis. Tom en zijn vrouw Lynn bereiden zich voor op een belangrijk huisbezoek van het adoptiebureau. Alles moet perfect zijn, tot de twee broers van Tom binnenvallen met behulpzame plannen die volledig ontsporen. Dankzij Dick en Harry belanden er smokkelwaar, illegale, een mogelijk lijk en zelfs figuren uit de onderwereld in het huis. Het resultaat is een razendsnelle klucht waarin één kleine leugen een lawine van absurditeiten veroorzaakt en iedereen op hilarische wijze in zijn eigen val trapt. We hebben 10 duo-tickets klaar liggen voor de voorstelling van Tom, Dick en Harry op donderdag 8 oktober om 20 uur in de Zwarte Zaal van het Fakkeltheater in de Reinderstraat in Antwerpen. Wat moet je doen? Je mailt Tom samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Wij loten de winnaars eruit. Veel succes!

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Start de motor, de boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Siku-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hallo allemaal, welkom bij Radio Express. Ook dit uur krijg je weer een pak vrolijke muziek te horen. De beste classics afgewisseld met wat nieuws uit Antwerpen. Zodat jij ook op de hoogte blijft van wat er allemaal gebeurt in onze regio.

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

Ja, het is bijna weekend en dat voel je hier bij Radio Express. Een zeer fijne vrijdag. Het is intussen tijd voor een blik op de weerkaarten. En vandaag blijft het overwegend zonnig en zacht zoals je ziet en voelt met enkele hoge wolkenvelden. De maxima die liggen rond de 20 tot 25 graden. En vanavond en vannacht blijft het helder tot licht bewolkt. We kijken dan al even richting het weekend, want morgen zaterdag begint ook zonnig. Maar in de loop van de dag komen er meer wolken. Het blijft grotendeels droog en het wordt tot ongeveer 25 graden. En zondag kan de dag met mist beginnen. Daarna wordt het opnieuw zonnig met enkele wolken en temperaturen tot 26 graden. En tot zover het weer hier bij Radio Express.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: 2 op de 3 patiënten die het afgelopen jaar zijn opgenomen in het traumacentrum van het ZAS Cadix in Antwerpen, die hadden een hersenletsel. De meeste letsels die waren het gevolg van een verkeersongeval of een valpartij. In totaal kwamen ruim 500 patiënten bij het traumateam terecht. 215 van hen werden opgenomen binnen het programma voor zware trauma's. Bij de opgenomen fietsers droeg slechts 2 op de 5 een helm. En volgens dokter Tine Bossiers zou het aantal hersenletsels wellicht lager liggen als meer mensen een helm zouden dragen op de fiets. De lange centrale roltrap in het station Antwerpen Centraal wordt sneller hersteld dan eerst gepland. De roltrap is al een tijdje defect, waardoor reizigers de gewone trap moeten nemen. De NMBS die zegt dat de toegankelijkheid een absolute prioriteit is en heeft aangedrongen op een versnelde herstelling. En nu zaterdag worden de centrale roltrap en enkele liften hersteld en in de loop van volgende week volgen de andere defecte roltrap. In woonzorgcentrum Cleo in Berchem wordt volgende woensdag een nieuw fietslabyrint officieel geopend. Het systeem laat bewoners vanuit hun stoel virtuele fietstochten maken door steden en landschappen overal ter wereld. Een home trainer, een scherm en sensoren op de trappers die zorgen ervoor dat de bewoners zich virtueel door de omgeving bewegen. Onderweg kunnen ze ook eenvoudige opdrachten uitvoeren. Speciaal voor het fietslabyrint liet het district een unieke fietsroute door Berchem ontwikkelen.

0: Amsterdam. Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Antwerpen smaakt. En dat hoor je bij Michel van der Aura. Elke vrijdag rond 8:10, 13:10 en 17:10 serveert hij in Lekker Antwerpen de lekkerste gesprekken over eten en drinken in de stad. Van culinaire toppers tot verborgen tafeltjes. Van een frisse pint tot een verfijnd gerecht. Alles komt aan bod in Lekker Antwerpen. Iedere vrijdag op Express.

Op zaterdag 17 en zondag 18 oktober zijn de Groenblijvers opnieuw volledig samen in de Stadsschouwburg in Antwerpen. De Antwerpse groep vertaalde jarenlang bekende rock, soul en popklassiekers naar de Antwerpse wereldtaal. En nu krijgen hun bekendste nummers voor het eerst een symfonisch jasje. Op het podium staan Guillaume van der Stichelen, Jan van Loveren, Mark Fransen, Jean Bervoets, Dirk Cassiers, Erik Goossens, Paul Boogie Boy Ambach, Ludovic Niamambo, Ivan Peknik en Jean Bosco Safari, samen met band en symfonisch orkest. Er zijn twee voorstellingen op zaterdag 17 oktober en nog eentje op zondag 18 oktober, allemaal dus in de Stadsschouwburg. Tot en met 22 oktober kan je bij Nova op het Kiel gratis de expo Humans of Antwerp bezoeken. Voor deze nieuwe editie maakte regisseur Vincent Groos 9 videoportretten van senioren uit de wijk. Zij vertellen over hun leven, hun buurt en de veranderingen die ze door de jaren heen hebben meegemaakt. De tentoonstelling combineert fotografie, audio en video en wil vooral de mensen achter de verhalen zichtbaar maken. Tegelijk krijg je zo een bijzonder beeld van de geschiedenis en de diversiteit van het Kiel, verteld door de bewoners zelf. Humans of Antwerp is gratis te bekijken tot en met donderdag 22 oktober bij Nova aan de Schijfstraat 105 op het Kiel.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Of je nu onderweg bent in de auto, nog op kantoor zit, aan het joggen bent in het park of zelfs achter de kookpotten staat, je kan ons overal met je meenemen. Geniet alvast van onze gevarieerde muziekmix die ook dit uur te horen krijgt op Express.

0: Geen menu, maar wel een babbel à la carte. Michel van der Aura praat met een gast uit de Antwerpse culinaire wereld in Lekker Antwerpen.
1: Vandaag gaan we de Mexicaanse tour op. Ik zit bij El Gato Gordo, de dikke kat die hier niet rondloopt. David Michiel, zaakvoerder. Jouw naam klinkt nogthans niet zo Mexicaans, hè?
2: Nee, inderdaad. Ik ben gewoon Antwerps. Ik woon op Sint-Andrés.
1: En hoe ben je er dan toe gekomen?
2: Wel, ik ben met mijn partner heel veel naar Mexico gereisd. Wel 10 keer over verschillende jaren. En zo de microbe te pakken gekregen van het land en de cultuur. En natuurlijk ook het eten. Wij zijn dat langzaamaan beginnen koken voor onszelf, perfectioneren. Jarenlang, tot op een dag, onze vrienden zeiden, je moet daar iets mee doen. Zo zijn we dan een restaurant begonnen.
1: Net als corona gestart is, hè?
2: Ja, inderdaad. In maart 2020. Dus we waren eigenlijk al een paar maanden later terug dicht. Maar dat was goed om rustig te beginnen, hè. Dus voor ons was dat dan wel een manier om rustig te kunnen starten. Nog wat bij te leren. Het was natuurlijk een moeilijke periode, maar we zijn er doorgeraakt.
1: Daarstraks zei je van, ja, we zijn dat eigenlijk begonnen omdat er zo geen zaak in Antwerpen was, hè?
2: Dat klopt. Telkens als we terugkwamen van Mexico, verlangden we naar dat eten. En we konden dat ergens vinden. Ja, dus echt authentiek Mexicaans. Waarvan een heel belangrijk aspect de verse tortillas zijn. Hè, dus van maïsmeel gemaakte pannenkoekjes eigenlijk. Hè. En we hebben dat dan in Mexico leren maken. En hebben dan een grote tortilla-machine gekocht. Manueel weliswaar, een soort pasta-maker als het ware. En daarmee maken we tot op heden ons vers deeg gaat daarin en maken wij verse tortillas. En wij zijn de enigen die dat doen.
1: Heel uniek dus. Je kan hier van alles eten. Ik denk dan aan tacos, ik denk aan tortillas. Ik zal nog wel dingen missen.
2: Wel ja, de tortilla is de basis van heel veel gerechten in de Mexicaanse keuken. Maar wij hebben dus inderdaad altijd tacos, hè, dus gevuld met verschillende soorten vlees of groenten. En verse nachos, hè, want we hebben ook, als je verse tortillas hebt, kan je ook verse nachos maken. Ook speciale dingen zoals enchiladas, chilaquiles, kip met mole, allemaal van die. Maar die zijn dan op zondag. Op zondag is er een extra special.
1: Daar gaan we zo meteen even voort over praten, maar eerst gaan we luisteren naar wat muziek.

0: Ik zit nog altijd bij David Michiels in Elgato Gordo. Je had het over die speciale gerechten. Enchiladas, wat zijn het eigenlijk?
1: Enchiladas zijn is een opgerolde tortilla, gevuld met bijvoorbeeld kip. Hè. Het kan met van alles zijn, maar bijvoorbeeld met kip. Die rolletjes liggen dan op een rijtje en daar wordt dan saus over gedaan. Hè. En dan zijn het enchiladas.
0: Op zondag is het allemaal een beetje speciaal, zijn?
1: Op zondag hebben we onze standaardgerecht, maar ook één speciaal gerecht. He, omdat alles vers gemaakt is, hebben we een kleine kaart. Ja. En je kan ons op Instagram en Facebook volgen om te zien wat dat deze zondag het speciale gerecht zal zijn.
0: Ik heb zelfs op Facebook gezien dat er mensen een trouwfeest hier hebben gedaan.
1: Dat klopt. We hebben al wel een paar trouwfeesten gedaan. We zitten ook vlakbij de Grote Markt. Dus vaak na de wettelijke trouw zakt de familie naar hier om in de namiddag een feestje te geven.
0: Over de dranken moeten we het ook nog wel eens hebben. Uiteraard denk ik dan aan mezcal.
1: Een van mijn favorieten, mezcal, de vader van tequila. De drank die er was voor tequila. Heel gerookt, aards, maar ook heel gevarieerd. Hè. Dus kan van wel 30 verschillende soorten agave gemaakt worden. Dus dat is een heel gevarieerde drank. Dus zeker de moeite om eens te proberen.
0: Wat mij hier ook opvalt zijn die kleine popjes aan de muur. Ik zie skeletten.
1: We zijn heel vaak naar Oaxaca gegaan, een stad in het zuiden van Mexico. Een van de meest prachtige en culturele steden van Mexico, wat mij betreft. Ook culinair ongelooflijk. Maar ook vrij bekend voor zijn aandacht voor de verering van de doden. Hè. En daar worden dus de doden als kleine of grotere skeletten afgebeeld die hun activiteiten voortzetten in het dagelijks leven.
0: Er is hier heel wat te beleven. Wie het wil komen beleven, die kan terecht op een website, neem ik aan.
1: We zijn daar niet zo goed in. Het staat eigenlijk vooral op Google. Hè. Maar belangrijk is dat we wel enkel vrijdag, zaterdag, zondag open zijn. Dus we zijn een weekendrestaurant.
0: Wat we nog niet gezegd hebben, het is vlakbij de Grote Markt, dat wel, maar waar precies?
1: Het is in de Lange Koepoortstraat 51, waar vroeger de Fat Cat, de beroemde platenwinkel, was gevestigd. En Fat Cat in het Spaans is Elgato Gordo.

0: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Celina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica, Body and Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
1: Liefde.

Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.

Ja, het is bijna weekend en dat voel je hier bij Radio Express. Een zeer fijne vrijdag. Het is intussen tijd voor een blik op de weerkaarten. En vandaag blijft het overwegend zonnig en zacht zoals je ziet en voelt met enkele hoge wolkenvelden. De maxima die liggen rond de 20 tot 25 graden. En vanavond en vannacht blijft het helder tot licht bewolkt. We kijken dan al even richting het weekend, want morgen zaterdag begint ook zonnig. Maar in de loop van de dag komen er meer wolken. Het blijft grotendeels droog en het wordt tot ongeveer 25 graden. En zondag kan de dag met mist beginnen. Daarna wordt het opnieuw zonnig met enkele wolken en temperaturen tot 26 graden. En tot zover het weer hier bij Radio Express.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: In Deurne is de nieuwe donderdagmarkt op de Galliefortlei officieel geopend. De markt moet kansen bieden aan de lokale handel en een nieuwe ontmoetingsplek worden in Deurne Centrum. De opening ging gepaard met muziek, straatanimatie, een live-uitzending van Radio Express en een prijzenrad. En de markt vindt vanaf nu elke donderdag plaats vanaf 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. De markt die stond jarenlang op de Lakborslei en verhuisde in 2020 tijdelijk naar de Ten Eekhovenlei. En door de rioleringswerken in het kader van de Oosterweelwerken moest het district op zoek naar een nieuwe locatie. Een 2-jarig jongetje is afgelopen donderdagavond gewond geraakt bij een aanrijding op de Bredabaan in Merksem. Het ongeval gebeurde rond 6:30. Volgens de Antwerpse politie dook het kind plots op tussen 2 geparkeerde wagens. De bestuurder kon een aanrijding niet meer vermijden. De hulpdiensten waren snel ter plaatse en het jongetje werd met verwondingen overgebracht naar het UZA. 2 op de 3 patiënten die het afgelopen jaar zijn opgenomen in het traumacentrum van het ZAS Cadix in Antwerpen, die hadden een hersenletsel. De meeste letsels die waren het gevolg van een verkeersongeval of een valpartij. In totaal kwamen ruim 500 patiënten bij het traumateam terecht. 215 van hen werden opgenomen binnen het programma voor zware trauma's. Bij de opgenomen fietsers droeg slechts 2 op de 5 een helm. En volgens dokter Tine Bossiers zou het aantal hersenletsels wellicht lager liggen als meer mensen een helm zouden dragen op de fiets.

0: Antwerpen leeft.
1: Goed nieuws voor wie van theater en van een avondje lachen houdt, want we hebben tickets voor Tom, Dick en Harry van Theater Zeemanshuis. Tom en zijn vrouw Lynn bereiden zich voor op een belangrijk huisbezoek van het adoptiebureau. Alles moet perfect zijn, tot de twee broers van Tom binnenvallen met behulpzame plannen die volledig ontsporen. Dankzij Dick en Harry belanden er smokkelwaar, illegale, een mogelijk lijk en zelfs figuren uit de onderwereld in het huis. Het resultaat is een razendsnelle klucht waarin één kleine leugen een lawine van absurditeiten veroorzaakt en iedereen op hilarische wijze in zijn eigen val trapt. We hebben 10 duo-tickets klaar liggen voor de voorstelling van Tom, Dick en Harry op donderdag 8 oktober om 20 uur in de Zwarte Zaal van het Fakkeltheater in de Reinderstraat in Antwerpen. Wat moet je doen? Je mailt Tom samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Wij loten de winnaars eruit. Veel succes!

0: Stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
2: Verhuisplannen naar Spanje, Portugal of Zuid-Frankrijk? Reken op de ervaring van spanjeverhuizers.be. Wij verpakken, laden en vervoeren uw meubels, huisraad en zelfs voertuigen veilig naar hun bestemming. Tijdelijke opslag nodig? Ook dat regelen we. Ontdek alle mogelijkheden en vraag uw offerte aan op spanjeverhuizers.be. Spanjeverhuizers.be. Uw verhuis veilig op bestemming.
0: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op irepairshop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop. Dat is snel gefixt.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
4: Antwerpen smaakt. En dat hoor je bij Michel van der Aura. Elke vrijdag rond 8:10, 13:10 en 17:10 serveert hij in Lekker Antwerpen de lekkerste gesprekken over eten en drinken in stad. Van culinaire toppers tot verborgen tafeltjes. Van een frisse pint tot een verfijnd gerecht. Alles komt aan bod in Lekker Antwerpen. Iedere vrijdag op Express.

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Zondag 25 september 1910. Op zondag 25 september 1910 ging er een vliegmeeting door op het Wilrijkse Plein. Dat plein was de vliegplein van Antwerpen tot die later verhuisde naar Deurne. Op de vliegmeeting in 1910 was de piloot en luchtvaartpionier Hélène Dutrieu aanwezig. Die was naast piloot ook wielrenster en stuntvrouw, wat toch wel opmerkelijk was begin 20e eeuw. Ze was ook de eerste Belgische vrouw die haar vliegbrevet haalde en de tweede vrouw ter wereld die dat deed. Haar brevet had nummer 27 en ze kreeg het op 25 november 1910, na de meeting in Antwerpen dus. Eerder, in augustus, had ze al wel een Frans brevet gekregen. Haar parcours was niet zonder brokken. Ze vloog verscheidene toestellen in de prak, maar in Wereldoorlog 1 deed ze dienst als luchtwacht in het Franse leger. Tijdens de Tweede Wereldoorlog beheerde ze een veldhospitaal. Alhoewel Belgische en geboren in Doornik, stierf ze in Parijs op 26 juni 1961. Zondag 25 september 2011. Op 25 september 2011 werd de Kattendijksluis plechtig opnieuw in gebruik genomen voor pleziervaart en passagiervaart. De reden om de sluis terug in gebruik te nemen was de aanleg van de Oosterweelverbinding met de Lange Wapperbrug. Hierdoor zou het onmogelijk worden voor zeilschepen om via de Rooiersluis vanuit de Schelde naar de dokken te schutten. De sluis dateerde al van 1859 en er was 2 jaar aan gewerkt om ze opnieuw te laten werken, zodat de jachthaven Willemdok opnieuw bereikbaar werd. In 2022 ging de sluis opnieuw stuk. Niet te verwonderen als je weet dat haar bijnaam de Catastrofesluis is. Ondertussen werkt ze weer en afhankelijk van het getij kan je met je boot zo weer de haven in.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.
3: Radio Express.
4: Een hele goede avond. Het is 6:00 en dat betekent dat we hier op Radio Express weer eens de jaren 80 induiken. Dat doen we trouwens alle dagen, van maandag tot zondag. 2 uur lang krijg je enkel muziek uit de 80's te horen. Veel plezier!

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
2: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
1: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
2: Light Experience Center. Druk op pauze.
1: Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur.
2: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
0: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
3: 90 jaar revue, 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik.
2: Voor particulieren en bedrijven.
0: Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe van Dam.
2: It's a Miracle van Culture Club uit 1984 ontstond oorspronkelijk als een eerbetoon aan Amerika, geschreven door frontman Boy George tijdens de eerste Amerikaanse tournee van de band in november 1982. Het nummer doorliep een transformatie van een lofzang op de VS tot zeg maar een universele pophit. Boy George raakte tijdens de tour gefascineerd door de Amerikaanse popcultuur en beroemdheden. Bijgevolg schreef hij de tekst als zeg maar een ode aan het land en gaf het nummer de werktitel It's America. De platenmaatschappij zorgde ervoor dat de titel en het refrein gaandeweg werden aangepast naar It's a Miracle. Wel hoor je in de uiteindelijke songtekst nog subtiele verwijzingen naar de Amerikaanse cultuur en rijmt de zin And dreams are made of emotion ritmisch nog exact op het oorspronkelijke Amerika. De bandleden schreven samen zelf de muziek. Net als op veel andere nummers van het succesalbum Color by Numbers speelt achtergrondzangeres Helen Terry een cruciale rol. Haar krachtige soulvolle zangsolo in het midden van het nummer tilt de energie van de track flink omhoog. Alleen al in Amerika verkocht het album 4x platina. In Engeland werd de LP met 3x platina bekroond. Bij ons kwam It's a Miracle niet hoger dan een nummer 15.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Wissound is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Ik ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug, samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
2: Op de Antwerps terras van Radio Express. Iedere

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Een hele goede avond, 7 uur ondertussen en we zitten hier bij Express nog volop in de jaren 80. Want iedere dag, van maandag tot zondag, hoor je tussen 6 en 8 niks anders dan muziek uit de 80's. Zet je radio dus maar een beetje luider en swing mee op het beste dat de jaren 80 te bieden hebben.

0: Hallo, ik ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug, samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
1: Het Antwerps terras van Radio Express. Iedere

0: Ramen zonder sfeer of een muur die nog niet afvoelt? Bij Brussels Huis krijg je raam- en muurdecoratie op maat, met exclusieve materialen en persoonlijk advies van A tot Z. Zo krijg je snel een transparante prijsraming en onze vakmensen meten op en plaatsen perfect. Bezoek onze showroom in Aalst en plan je gratis afspraak op brusselshuis.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: ik ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug, samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
1: Op de Antwerps terras van Radio Express. Iedere zaterdag.

nieuws voor wie van theater en van een avondje lachen houdt, want we hebben tickets voor Tom, Dick en Harry van Theater Zeemanshuis. Tom en zijn vrouw Lynn bereiden zich voor op een belangrijk huisbezoek van het adoptiebureau. Alles moet perfect zijn tot de twee broers van Tom binnenvallen met behulpzame plannen die volledig ontsporen. Dankzij Dick en Harry belanden er smokkelwaar, illegale, een mogelijk lijk en zelfs figuren uit de onderwereld in het huis. Het resultaat is een razendsnelle klucht waarin één kleine leugen een lawine van absurditeiten veroorzaakt en iedereen op hilarische wijze in zijn eigen val trapt. We hebben 10 duo-tickets klaar liggen voor de voorstelling van Tom, Dick en Harry op donderdag 8 oktober om 20 uur in de Zwarte Zaal van het Fakkeltheater in de Reinderstraat in Antwerpen. Wat moet je doen? Je mailt Tom samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Wij loten de winnaars eruit. Veel succes!

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

Antwerpen smaakt. En dat hoor je bij Michel van der Aura. Elke vrijdag rond 8:10, 13:10 en 17:10 serveert hij in Lekker Antwerpen de lekkerste gesprekken over eten en drinken in de stad. Van culinaire toppers tot verborgen tafeltjes. Van een frisse pint tot een verfijnd gerecht. Alles komt aan bod in Lekker Antwerpen. Iedere vrijdag op Express.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Antwerpen smaakt. En dat hoor je bij Michel van der Aura. Elke vrijdag rond 8:10, 13:10 en 17:10 serveert hij in Lekker Antwerpen de lekkerste gesprekken over eten en drinken in de stad. Van culinaire toppers tot verborgen tafeltjes. Van een frisse pint tot een verfijnd gerecht. Alles komt aan bod in Lekker Antwerpen. Iedere vrijdag op Express.

Goed nieuws voor wie van theater en van een avondje lachen houdt, want we hebben tickets voor Tom, Dick en Harry van Theater Zeemanshuis. Tom en zijn vrouw Lynn bereiden zich voor op een belangrijk huisbezoek van het adoptiebureau. Alles moet perfect zijn, tot de twee broers van Tom binnenvallen met behulpzame plannen die volledig ontsporen. Dankzij Dick en Harry belanden er smokkelwaar, illegale, een mogelijk lijk en zelfs figuren uit de onderwereld in het huis. Het resultaat is een razendsnelle klucht waarin één kleine leugen een lawine van absurditeiten veroorzaakt en iedereen op hilarische wijze in zijn eigen val trapt. We hebben 10 duo-tickets klaar liggen voor de voorstelling van Tom, Dick en Harry op donderdag 8 oktober om 20 uur in de Zwarte Zaal van het Fakkeltheater in de Reinderstraat in Antwerpen. Wat moet je doen? Je mailt Tom samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Wij loten de winnaars eruit. Veel succes!

Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: ik ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug, samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
1: Het Antwerps terras van Radio Express. Iedere zaterdag.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Angela is een vrouw van in de 90. Onlangs voor de laatste keer verhuisd. Haar grijze haren uitgedund, net als haar vriendinnen. C'est comme ça, en avant, we moeten voort. Haar leven hangt in foto's aan de muur. Elke kamer hetzelfde behang. Na 40 jaar begint ze weer te roken. Dat is niet goed, maar dat is niet meer van belang. Ze zegt nu is het wel mooi geweest, van de dood ben ik niet bang. Het is zo goed als dat ik het gat heb. Angela leeft.

Elke avond drinkt zij een cava met haar buurvrouw en dan gaat ze weer naar bed. Wat ben ik dankbaar, zegt zij dan in haar peignoir en trekt nog eens van haar sigaret. Als je alles al gezien hebt, waar droom je dan nog van? Een herinnering aan vroeger, het lachen van haar man. Theezakjes verzamelt ze nu om de tijd te doden. En om 18 uur blokken met Ben Krabbe. Elke avond probeert ze weer het woord te raden. En praat ze

theezakjes sorteren, dat gaat ook niet meer. Het wordt moeilijk om te lezen, ze vergeet steeds meer en meer. Als je alles al gezien hebt, gaan dagen op en neer. Maar wees blij voor Angela, want ze leeft.

Antwerpen smaakt. En dat hoor je bij Michel van der Aura. Elke vrijdag rond 8:10, 13:10 en 17:10 serveert hij in Lekker Antwerpen de lekkerste gesprekken over eten en drinken in de stad. Van culinaire toppers tot verborgen tafeltjes. Van een frisse pint tot een verfijnd gerecht. Alles komt aan bod in Lekker Antwerpen. Iedere vrijdag op Express.

Marcella is een vrouw van in de 90. Onlangs voor de laatste keer verhuisd. Haar grijze haren uitgedund, net als haar vriendinnen. C'est comme ça, en avant, we moeten voort. Haar leven hangt in foto's aan de muur. Elke kamer hetzelfde behang. Na 40 jaar begint ze weer te roken. Dat is niet goed, maar dat is niet meer van belang. Ze zegt nu is het wel mooi geweest, van de dood ben ik niet bang. Het is zo goed als dat ik het gat heb. Angèle leeft te lang. Elke avond drinkt zij een cava met haar buurvrouw en dan gaat ze weer naar bed. Wat ben ik dankbaar, zegt zij dan in haar peignoir en trekt nog eens van haar sigaret. Als je alles al gezien hebt, waar droom je dan nog van? Een herinnering aan het lachen van haar man. Theezakjes verzamelt ze nu om de tijd te doden. En om 18 uur blokken met Ben Krabbe. Elke avond probeert ze weer het woord te raden. En praat ze

theezakjes sorteren, dat gaat ook niet meer. Het wordt moeilijk om te lezen, ze vergeet steeds meer en meer. Als je alles al gezien hebt, gaan dagen op en neer. Maar wees blij voor Angela, want ze leeft.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Antwerpen smaakt. En dat hoor je bij Michel van der Aura. Elke vrijdag rond 8:10, 13:10 en 17:10 serveert hij in Lekker Antwerpen de lekkerste gesprekken over eten en drinken in de stad. Van culinaire toppers tot verborgen tafeltjes. Van een frisse pint tot een verfijnd gerecht. Alles komt aan bod in Lekker Antwerpen. Iedere vrijdag op Express.

0: grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.